0: ruri mo go tseng ga di containers ke tshwanetse di boele kwano. Ke tla kere ke yaka setšhaba tsone se mpolele ke gore bone ba re busetsa di-container-a tsewa kwano go tsamaisitse gore boammaaruri jwa tsone gore di ye kwa ke eng of ke jang.
1: Ya, me ha o isa kgang ko mapodiseng ke ha go utlwilwe ga kere jaana ga motho a go tsaya selo mo pepeneneng letsatsi le penne fela jaana ga ke dumele gore o a utswa a ba go na lokwalo a re tsaya lokwalo ke le wa kampake yang ena. Kgang ya me ya re go ka diragala eng ga lona boeteledipele lo tsayakana wena kgosi mo councelara lo a go leba mo ka bana ra matlho a phage lo rera kgang e go ka diragala eng.
0: Ee, gongwe ke ya ke neela kgosi pele ene kwa mpha mogopolo motlhe mo o tshwanang le o.
1: Ka gore kore dikwalo kgang ya me ya dikwalo ke kgala ka gore dikwalo di kwadilwe mme ga go diragale se se kwadilwe mo dikwalong. Yano gongwe go batla gore o tlo go kopana le nna o dire appointment he tla go lebana matlho a phage. E seka ya tsena ke pheo jaana ya ka go diragetse mafelo a beke kore e seka ya tsena ke pheo sekola diega
0: okara
1: ke raya gore ke ne ke ipotsa gore go bagalo ka e tsaya jalo.
0: Ga ke itse gore tota sešhaba le sone kana jaana ke araba dipotso tse ke sa tse dintsi ke gore ga opagologa jaana mongwe le mongwe wa ntitela yo wa ntitela sešhaba sone se galefile ba kgopilwe
1: ba tshwanetse ba kgotso hara ba tshwanetse ba kgotso ka gore kore le nna ke lela le bone ka gore kgang ya me ya re lo amogetse lokwalo lwa gore tsayang kampaki eo mme ga go a diragala. Ee, kgang ya me gone ga mongwame a he emise he utlwe mo ka bana ra e le gore o ka nkgwakgaba gore eno ka hitisa re mo kganyeng e
0: go siame hara
1: ke go lebogele raetso kgosana Sandile Molapisi mo gaetso o tswa go tlhalosa jalo gore ke se se diragetseng mme e le boetelepele ga ba itumele. Le gale mo gaetso ga nako e re letla mo tsamayo ya nako o kgona go ntshepa ke tla dira nako ke ntse ke tsoma molaodi wa kgalo ya maheke re motlotlegera tshupiong kanate gore a hirute ka kgang e potso ya mela ya re a gona le bopaki jo bo tseneletseng jwa gore kampanye e neetswe baagi ba tšhaka mo pampiring kana ke yone kgang a gona le bopaki e nngwe ke yone lokwalo le kgosana Molapisi o buang ka lone lwa gore lone lo neetswe kgosi Andrew Kgosi Emang yana ga o neetswe lokwalo o boa go didimala go diragala eng bofelelong jwa letsatsi ke na le tumelo ke a e rapedisa go kopana le molaodi wa kgalo ya maheke mo malatsing gore a tla re be mo dinakong. Ntumelela re tsamaye le tsone dikgang tsa rona tsedima tsorotsoro mo thulaganya rona moreetsi wa me re ya kwa mino se baagi ba mino se ba re tlwedio jaana gore nate se ya goroga ke gompieno le ka moso ba tla be ba le ka kong tswetswetswetswe gorogang lo ya go tsaya ditirelo tse di maleba mo kanselare wa mino se raetso Isando Kabari wa latela.
2: Geomore leiseras, ek is meneer Isando Kabari, kansela van Aminus Constituency. Ek stuur net boodskap van groete vir allemaal. Ja. Ek het boodskap wat ek wil met die gemeenskap deel of met die met community deel, is in verband met die 20ste van hierdie maand, die 20ste en 21ste is twee dae achter mekaar. Julie maand 2026 in Aminus. Ons het 'n geleentheid gekry van Nates Sekadoor wat ons besoek. Hierdie reis noem ons is Nates of Wheels. So is 'n bus van Nates wat alles het in hom, 'n bus in vorm van Kadoor wat alles in hom het, waar wel met die gemeenskap kom sit en probleme rakende met die Nates aktiwiteite dikkie kom deel. So hierdie sal by ons Kadoor by streeksraadslid Kadoor kom staan. Het zijn twee dagen en het is die reden waarvoor hulle hierdie bus gebring het, laat die bietjie probleme uitploei of laat hulle kan probleme aanraak wat ons gemeente of wat ons mense aanraak. En ons verstaan dat gebaat is of Arnos wat natis kadore is bietjie distance van ons af. Ons kan nie allemaal daar uitkom nie. Daar is probleme soos hierdie voertuie en kar en die paie te betaal, parkvaartig het van die kar te betaal. As jy jou kar ook begin, dis daai 2 jaar agter.

0: Stel een gebleid om in die partijkapitaal is. Hij is willig om daaruit te komen en vrij komt vrij in die richting komt gegeven wordt. Wat moet je nou doen? Of die procedure wat je moet volgen, dat je kan die ding up-to-date brengen. Wat belangrijk is, wanneer ze misschien geleend heeft, wat is gecreëerd, kom allemaal in die twee dagen. Dat is alles kom vrij. En zeker waar ons help kan krijgen, onmiddellijk, daar kan dit ook die geval is.
1: Ja.
0: En voor ik nog klaar praat, is dat is ook een geleendheid voor de jeugd of die jong mensen. Wat bereid is om license driving te zoeken. Hoe noem je dat, die eerste brief wat ons kreeg?
1: Ja.
0: Ja, moet je ook. Maar die geleendheid wat ons al daar kreeg, je zal niet pen en papier vatten om daar die letters te schrijven. Je zal nu voor die computer zitten. Dan word je door die computer gevraagd, je log in de computer, je zal zelf die rekenaar of die computer opmaken, dan vraag je de antwoord, die antwoorden waar je daar vraagt. Het is een technische werk wat je zelf komt doen, so je moet een beetje kundig zijn wie is van computer, want je moet met computer communiceren. Zo, net die wordt vrij gevraagd, alles ja, je antwoord. Als je geslaagd hebt, onmiddellijk naar die andere stoel wat je naam langs jou is, je zal je resultaat krijgen of je antwoord krijgen dat je geslaagd of niet. Als je geslaagd hebt, dan krijg je je license driving test results. Dan moet je hier ding vatten dat je nu gaan rijden in gebouw is of waar mag je wees. Zo is ook een goede gelegenheid wat is gekregen, vooral bij de scholen, die rijkolen wat graag 11 leerlingen heeft. Hij zal ook hier geleendheid gebruiken om zeker om een license te krijgen ook daar. Wat makkelijker is, namelijk is, en is, je moet dit doen bij die licentie, bij de leners te schrijven, hoe je wordt verwacht dat je moet je ID aanbrengen, copy of your ID. De politiekantoor zal ook daar wezen om die copy van die ID te certificeren. En daar moet je ook die $45 of hoeveel mag wees. Als je net met $50 komt, je zal meer voordelig wees. Op een positieve kant wees, dat like die kosten kan betalen ook wat verwacht wordt daar.
1: Ja. Yeah.
0: So, voor die mensen wat karren heeft, wat een beetje tijdig gestaan heeft, en les ook hier, op datum is niet. Hier is geleend dat je wil je kar gaan betalen, die datum is naam bij, om te expire, om paswaardig te wees. Hier is geleend dat ook, kom allemaal, is geleend wat we moeten gebruiken.
1: Ja, kanselaar, denk je in die Aminos-streek is dat waar een van die benodigdhede wat ons benodig, sekerlik daar by die karre wat bietjie agterstallig is en ons het jong mense wat sekerlik sukkel om by die dorp uit te kom vir die Lenas toets?
0: Ja, ek weet daarvan, dat is a probleem in ons area. Hier die mense sal kom, hulle sal nie tijd moest niet, het is die rechte tijd wanneer ons moet het gebruiken. Die mensen hebben hier en daar gevraagd en ik heb ook achtergekomen dat dit is iets wat ons kort. En die ander denk ook, Aminis en Epokiro is gebepland dat met tijd samen voor die jaar klaarkomen of voor volgend jaar zal ons onze eigen nummerplaat krijgen, ook in Aminis. Zo, so, dit zal ook voor relief is als je kan zien dat als het in een groot getal gekomen waarvan je denkt dat Aminis moet ook zijn eigen nummerplaat krijgen. Dit zal de positieve reactie is. Hoe komt ze ons zo? Als blij onze karren bij Gobapes of Wendhoek of Aranus gaan betalen die paaien en dat geld wat ons voor onze voertuigen betaalt. Dat is een manier om bij je route authority nog gaan claimen en te zeggen, hoe kom lijken onze paaien zo, hoe kom, wat maak je die, want ons paar niet in onze area niet. Zo, voor je leggen denk ik om terug te ploegen in je mensen wat je voor je beter maakt. Zo, het is zo voor je leggen dat jullie geleid moet gebruiken.
1: Ma tsone di mogai tsotsa maya o ye go dirisa tsone e wa o ye go tsheba gore go le ya go itlwe ke nako diski go ngo e ntshapatse ha wa o ska dira matsapa tla go go abese bana ba le gore ba setse ba le kwa tlase ga dingwa ga ba batla go kwalang di lena setsa bone ke yone tsone e wa me go ye go kwala hela ga ke re tshontso bo ka bala e ya no go dirisa kompitere ga go tlhologa go kwala ka pen le pampiri ke segologolo kompitere gore ha o sa lemoge le gone itlhoboge. Ga o le mogolo le wena o sentse o senka la.

0: Molori o gora o re ke tshulaganye so ya ngwa o boswa mbe molatsila ho mbe ke da be ke tshwere khanye ya enkile ka ya tshwarelo le re marapo ka dongominya wa puo ya o shiherero he labila na ngo ya baherero ye gore ha mosezana na bona le kau gongwe ka lengwe le kau ne la bona mosezana go bereka jwang rumela o kopana le no Joseph lenyatso Shikongo santse ke shena kana ko yago a ke bije re marapo ke mbe ha pela gago jwa ka ehenela re khang ka ngwao ya morahe wa baherero
1: di komos begin be di mexican as that a man's means is but a mexican will he will throw
2: yeah
1: any so dit begin be di sien kan ye gaan na di your owers to your ear owers
2: you
1: pine ma of your womb be herro ke altir is daar twee is daar verskillende stappen wat gevolg word. Elke persoon is van een ma en een pa geboren.
2: Ja, ja.
1: Maar als je nou een huwelijkskind is, dan val je onder je pa's vier, zijn hele gevier. Zo je valt onder je pa, zoals je zijn huwelijkskind. Maar als je nou een beter huwelijkskind is, dan behoor je aan je ooms. Je ma ze broers.
2: Ja, ja, ja.
1: Zo dan behoor je aan je ooms. Dan is je ooms de kennis. Dus alles dat. Al is jouw pa betrokken, maar je behoort aan je ooms. En dan is ook een verschil dat je nou zeker jouw pa's kennis, maar je is nou van jouw pa's zuster groot gaan maken. So, dan is je nou ook jouw ooms kennis, maar jouw pa is nou meer betrokken bij jou goed. Om besneden in hem. Maar voor je enige iets doen, je gaat naar je ouders toe, die zien kan, je zegt van je ouders. Ik heb verliefd geraakt op jullie meisje. Dan zal hij eens vragen. Nu, die kind waarin je verliefd is. Wie is haar ouders? Van wat er raas is zij? Van wat er waar vanaf komt zij? So, die maak, is dus nu die eerste huiswerk wat je moet noemen. Hè, als een persoon. Is die boodschap wat je naar je ouders toe brengt. En daarna. Die een wat verantwoordelijk is. Of het je pa is of je oom is. Zal nou zeggen, ja is all right. Alles is nou recht. Ik ga naar die mensen, die Mexicans, zijn ouders toe. Ik ga praten met hen. Daar gaan die personen voor de eerste keer, die pa of die oom, om te gaan vragen. Zoals net die twee, alles is die één man of die één vrouw. Of die oom.
2: Yeah.
1: Dat is net die mans mensen wat nog gaan. Dan gaan vragen. Dan praat hij met die andere man. Dan zegt die andere ouder, nee, ik hoor jou, maar hij kent is mijn. Maar zijn oom is die. Ga naar zijn oom toe. Of hij kent is mijn, maar ik heb nog een ouder broer. Of ik heb nog een oom, wat nog leven. Zo, so, ik zal eerst met hen gaan praten. Dan zal ik jou zeggen wanneer om terug te komen. Dan is dit die proces wat beginnen. En als je kent moest, als nu mensen wil moest trouwen, je moest verliefd gaan, je hammer je ouders nu. Ga terug, naar ga terug. Dan gaan die ouder weer terug voor de tweede keer. En dan gaan ze die persoon nou. Ik heb met die ouders gepraat, maar we zijn nog niet klaar gepraat, nie, maar we moeten nog weer samen praten. Ik zal je een dag of ik zal je terugbellen wanneer je nou moet terugkomen. En dan gaan die Mexicaanse familie nu, die gaan zitten nou samen. Het is net hetzelfde zoals bij die mansmens. Die pa, alles wat hij wil kennen, die kennen zijn ooms, zijn ma, zijn broers, wat ook betrokken moet raken. Of zijn ma het ook ouders, of zijn ma zijn pa, of die ma zijn ma. Die mensen worden ook betrokken. Zo, dat wordt verteld. Nee, die mensen het van jullie van het naar ons toe gekomen. Die kind komt vragen, nou en nou en zo. Dan beginnen ze met elkaar, dan maken ze gereed. Dan ga je voor de tweede keer, dan word je gezegd, nee, ons het met die mensen gepraat. Zo, ons maken ons gereed. Om nog een datum op te zetten wanneer jullie moet komen trouwen. Daarna gaan jullie voor de derde keer of vierde keer. dit kan, dit is een proces.
2: Dat is een proces.
1: Zo, en. Je ziet niet dat denk van ze. Je is vandaag gevraagd, morgen word je weggegeven. Of daar. Zo, en het moet nog trouwen. En ja, dit moet bepland worden. Zo, en die plannen worden opgezet en mensen beginnen bereid voor. En. Daarna is er komen, die gevraagde reis nu klaar. Die derde keer worden die mensen komen gezegd, nou, jullie klaar gevraagd, wanneer je terugkomt, kom je met vrouw mensen terug. So any Ferrari, funny man, any was the net man's men se batsam gapradet. So as the gesê word as jy nou weer terugkom, moet jy met die vrou mense kom, dan bedoel dit jylle kom om die datum te kom gegee word, wanneer is die troue, waar sal dit plaasvind, hoeveel sal die kind kos, en as die, so al hierdie goed, die lobola nou. So, en met die terugkom, met die vrouw mense word jylle ook om gesê, nee, ons kind is die prijs,

0: twee beeste, twee verse.
1: Mm-hmm.
0: Oorspronkelijk was dit os geweest.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En twee verse.
1: Ja, ja.
0: Maar nu het alles veranderd.
1: Mm-hmm.
0: De mensen geven nog geld. Zo de prijs van die os wordt nu, of nu, die mensen geven nu, onze kennis nu, dokter, of zijn klaar matriculair, of zijn werk, ze is een wat voor die broodwinners bij die huis, zo die prijzen verschillen nu, van persoon tot persoon. Zo, maar oorspronkelijk was dat nu, zoals bij Poor, Kaukoland, is nog steeds die os.
1: Dat is vast en traditie.
0: Ja, is die os en die twee verse. Zoals die Oruanese pastoor was nou zo 2 maanden geleden op Poor gaan trouwen. Hij moest van binnenland toe gaan trouwen in Poor. Zo, dit was die os en die twee verse. Maar ik zal nog bij die os komen. So,
1: oké, maar eerst voor die I kom. Hoe komt zal die ouders vragen? Wie ken is dit? Wat ras is dit? Van wat fan is dit? Hoe komt wel weet van die historie daar zo?
0: Oorspronkelijk, weet je, in Ero, Kjaltier is die van Moso Se o Shiramwe.
1: Mm-hmm.
0: Dit was eerst voor die Shiramwe, wel je met iemand getrouwd wat je kent, hij komt van wat er overheid, wat er royal house is die persoon geboren.
1: Van wat er kraal af.
0: Ja, van wat er kraal. Die boomstammen, die zijn familiestammen, van in Hero Kjaltier was dit geweest, je mag niet Hero persoon trouwen. Zo, je moet mekaar weten, je moet kennen van waar is die ouders, wie hulle is. Kan ons die mensen trouwen of kan ons niet met hulle trouwen. Maar met onafhankelijkheid, alles moet nou losgekomen, dus je kan trouwen zoals wat je wil. Maar dit is belangrijk om te weten wie ze kent trouwen ons. En het is net om die laat jullie die bond kan ook aanbouwen. Laat jullie kan weten, nou, die persoon met ons gaat terug. Want de oude dag als hij kind gaan afsterven, laat jullie niet gaan zeggen, ken je zijn kind, ken je wie zijn ouders is niet, als daar enige iets gebeurt met die persoon. Zo, met die trouw, is het nou die, waar wordt jullie om gezegd? Jullie brengen een ring, jullie brengen die twee versen en die geld, of die os, voor die trouwdag. Jullie moeten die dag, moet je hier zo komen slapen en die vrijdag is het die grote dag. Niet de grote dag, die vrijdag nou kom je twee families bij elkaar. Die vrouw mensen familie, elles in die huis, elles nou bij die huis. En die belang, bij die vrouw mensen wordt het verwacht. Die vrouw mensen blij met vrouw mensen wat getrouwd is. Van dit nou die bespreking, van het nou gezegd wordt, nou je ook hier komt gevraagd dat je moet getrouwd worden. So,
1: dat is een ja-woord.
0: Ja, dat is een ja-woord. Zo, so, alles zijn goede vrienden, zijn beste vrienden, ongetrouwd. Die beste vrienden.
1: Blijf weg.
0: Blijf niet daarbij niet. En als hij op haar manszoon is,
1: of een periode,
0: is, zal zij niet kan gegeven worden voor die trouwen niet. Want dat betekent dus bloed. En ons, in een rookje altijd. Wordt daar niet iets rooi bij het trouwen betrokken. Je kan niet een rooi hem aantrekken, je kan niet een rooi rok aantrekken, je kan niet een rooi das aanheen, je kan niks. Het enige iets wat rooi is, bij herinneren is het bloed.
1: Ik zeg van een rooi vlag. Ik vind die rooi vlag, hoe moet je die aantrekken?
0: Die vlag is niet te betrokken bij die trouwen.
1: Oké.
0: Ja. Zo, iets rooi wordt niet betrokken. Zo als een vrouw mens. Even die vrouw die iemand wat voor haar gereed maakt, voor haar kost kook, als ze op haar periode is, kan ze ook naar die vrouw, die vrouw wat getrouwd wordt, aanraken niet. En als die ma ook een weet wie is, alles die ma van die meisje kent, en ze is een weet wie, dan raakt ze ook aan die vrouw wat getrouwd wordt niet.
1: Weduwe, maar ze was getrouwd moest.
0: Ja.
1: God moest die man gevat.
0: Maar zij, nou, bij ons is het, als je weduwe is, is er zeker goed wat je niet aan mag aanraken. Als je weduwe is. Zo alles dat je eigen kan en je weduwe, je kan ook aan je kind raken. Want je pad is gesneden. Je ziet weer. Maar als je weduwe is en weer getrouwd is, dan is je moest nou weer een getrouwde vrouw, als je niet meer een weduwe is. Maar je zal, als je zuster hebt of je goede vriendin is, wat getrouwd is, wat zo is, zal ze. En dus nu, beken, maar met die nieuwe goed, alles is nog veranderd, man.
1: Mm.
0: Die mensen wat nu die theme aantrekt, die cellen, die thema, wat een clear is. Maar eerstens was dat net die getrouwde mensen komen rondom die persoon, en praat met die persoon, en werk met die. Zo, so, dus als er bij die trouw. Zo, so, die mans, mens, bij die hero trouwen, die familie slaapt niet bij elkaar, niet. En die trouwdag niet. Die vrouwse familie, hulle is bij hulle se huis.
1: Daar
0: waar die trouwe plaas vind. En die mans mense familie, hulle is achter die huis. Of iwers. Jy word een plek gegeven waar jy gaan thuis of kamp vir hy na week of vir hy die waar jy bly. So jy die vrijdag namiddag breng jy die twee verse en die vrouw mense en die geld. Naar die kraal toe. En die twee families competeren. Die mans mensen en die vrouw mensen familie. Hulle wordt nog gevraagd. Waarvan af is jullie? Wat is jullie? Kom zoek. Wie ze kent zoek jullie? Dus hoe komt het belangrijk is om te weten wie is die persoon? En daar is nog ook traditionele namen en woorden. En goed prijsings. Oh, als je kwijt bent. Waar is jullie? Waarvan af kom jullie? Iedereen gaat slapen met jullie biezen. Het is zo lang pad gelopen. Die biezen van jullie biezen. Ja, zo. Dus die vrijdag namiddag. En na die en geld wordt ook in die geld gegeven, in die kraal gegeven. Zo die geld wordt daar binnen die kraal geteld.
1: In die kraal, kraal zelf.
0: Ja, die mensen komen
1: of
0: in
1: die geld.
0: In die kraal zelf. Daar wordt hij geld geteld. En één man wat niet bij die huis zal slapen. Die man wat die geld vat, hij vat dat geld. Is iemand, een buurman, wat bij van die eigenaar van die huis, dan gaan hij met die geld eten. Na zijn huis, we gaan bereiden dat geld bij zijn huis. Op bij een mooie plek waar hij weet waar hij de geld neergezet heeft. Want die geld mag niet aan die vrouw wat getrouwd wordt, raak niet. So die vrouw mens eet niet eens van die kost wat met die geld gekoop is. En zo die. Die tijd waar hulle die beers gehad het, die os, die os as hy geslag word, die vlees mag die vrou wat getrou word, nie van eet nie. So is die sêle met die geld. So die vrou men, die vrou wat getrou word, nie, die kos word gekoop, as die kos met die geld gaan gebetaal word. Je kent ons, nou, in die is daar, die mensen sê, het is hoe goed oor die weg nie. So hulle bestel klaar, die gaan bij Gobabes en Mekka sê, die gaan vat goed op rekening. En daarna kom betaal jy, na jy die klaar die geld gekreed. Maar as die geld, die kost as dit gaan van haar geld gaan betaal word, mag die vrouw mens wat getrouw word, nie van haar geld, van haar kost eer nie. So sy word, sy kree een special budget. Wat voor haar kost koop met iemand, haar oomse kost geld of zo, so, of haar auntie. Zo, so, dat is één ding. Zo, na die geld klaar gevat is en die vers is nog klaar, en is daar die traditionele dans, maar na...
1: Muhiba.
0: Die Oshina is nog aan in de Muhiba, en die vrouw mensen, of die mensen, die ouwe mensen gaan nu weer achter die huis, hulle kreep, tot binnen die huis. Nou is dat die groet mekaar tijd. Daar komen groet die mensen mekaar weer in die binnen die huis. En is dat wanneer die ring opgezet wordt.
1: Dit is nog die lebolas in tijd.
0: Nee, die lebolas nog heel is klaar.
1: Oké.
0: Dus nu moet die ring opzet nu. Die vrouw, zo die, bij ons is niet like, zoals in die kerk trouwen, waar die vrouw mensen die ring aan zijn man aanzet, die vrouw, mans mensen aan die, bij ons is het, die man, zijn shiramwe. Die man is Shiramwe, een vrouw mens. Of een mans mens kan het ook wees, maar zolang je niet die oomse ken of die broer of sisters ken is van die man.
1: Ja.
0: So als het je ma's broers ken is, of je pa's sisters ken is, dus moest nou die twee Shiramwe's.
1: Shiramwe eindelijk is je oomse ken. So Chikongo, maar Shiramwe is humu. So is say wat me drink opzet.
0: Yes. So en daai homo kom sit ook die ring aan jou vrou. Op jou vrou se ring, se vinger. Is die sêle Shiramwe wat ook staana. By die mans mense daar so jy doen ka Shiramwe. Die wat trou, die man wat trou, jou Shiramwe, mensie ken Shiramwe. hij zorgt voor jou vrij na week. Hij zegt wat voor jou kost brengen. Hij zegt wat voor jou dat zorgt dat je gewassen hebt. Dat je je kleren wat je aantrekt, schoon en zo alles. Zij je dan moet je ook naar jou. Ja. Dan kom, na die ringen opgezet, gaan die mensen terug, die mans mensen terug, dan komen ze terug voor die traditionele dans voor die vrijdag aan.
1: Mm-hmm.
0: En daarna slapen ze. En die zaterdagochtend, maar worden daar die beers geslacht in iets op die vrouw mensen is.
1: Mm-hmm.
0: En die beers, voor die beers geslacht wordt, komt die man ochtend met zijn. Ons noemde het Makura, die mensen wat in 1 jaar
1: besneden is. Ja, ja.
0: Ja, en is mijn vorm als een groepie. Zo, dan worden ze zo wat in 1 jaar, alle mensen wat in 1 jaar besneden is, is allemaal van 1 groep. Zo, ze behoren aan 1 span. Zo, dan komen die met 2, 3, 4 mannen, mooi aangetrekt, dan komen die naar die voorkant toe. Voor die hand, die man komt slapen op die vrouw oor. Maar hij komt slaap niet tot ochtend. Je gaat zo rondom 11 uur, 12 uur daar.
1: Mm-hmm.
0: Van je paar die groep maats van jou, levert je. Dan gaan slaap je. Ja, bij die vrouw, met je hele kleren.
1: Mm-hmm.
0: Je slaapt net langs die persoon met je hele kleren.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat mag niet zeker of zij nog of die rechte persoon is wat ik wil gaan. Zo 4 uur vroeg morgen, dan word je weer omgehaald van je maats.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je terug en maak je gereed voor die ochtend. Dan kom je. Als je trouwt, mag je niet op je kiri lopen. Je draait die kiri in je handen. Je draait om je handen.
1: Je is nog niet daar.
0: Je kan om een man te worden. Zo, daar kom je.

0: say what me hira mo fat what what is so this book
1: mar
0: and you just come you must na antre muy antre la dimense and si mar by the man like we all velos what say the sine da go ha hanye tre da mor di bies gesla and e pe di fromen says and van I bies another di klag gesleg is ne da word di hier een wank ja die van die reppe af tot hier onder voor die bo jeep en hierre vleis daai hele gedeelte word gevat. So na die bees gevlag het, wat daar kalf gevat van die vroumense kralaf, dan word die gegeven vir die man wat trou, so vir die familie.
1: Lebendige kalf?
0: Ja, die lebendige kalf. Dan slag hulle ook die kalf aan die kant. So na die goed klas slag is, dan vat die mens, twee mans mense en een vroumens, die vlees rou nou, na die man waar hy getest het, dan gegeven hulle daar af. En later, as die mense van die man klaar het, hulle se kalf verslag het, dan breng hulle ook die selle. Exchange die vlees. Dit beteken, ons het vir julle iets gegee, en julle gee ook vir ons iets. Dit is wat dit beteken. So na middag tyd, daar is nou die traditionele dans, en na vir die traditionele, voor die vlees, daar word daar orupati. So funny beer rap ne word it gehaal dan word daar kom eet die vrou mens en die mans mens so later kom die man weer in by die huis dan kom eerlei die rap die vlees van die rap maar beteken was funny die vrou mens was van effas atam se rap afhaal so eet die rap dit bedoel dat daar kom hulle na die traditionele details was nou waar die trou rok kan aangetrek word dat is very. So die TMS verskil, die man se kandele da verskillende TMS, die vroumen se da verskillende, dan is dit die twee danse wat nou teen mekaar kompeteer. En daai tyd word die vrou uit van die huishoude uit gedra, die vroumens, tot by die traditionele dans gebeur, ja, dan word sy daar weer gebring. Daar is, as jy van die bees wat geslag is, nee, word daar vet afgevat en dit word op haar doek gezet.
1: Oh, die levervet ook.
0: Die magvet,
1: ja. Ja. Oké, ik zie altijd die.
0: Ja, die wordt op die doek gezet. So die vet wordt
1: afgehaald. Op die vetdoek, op die vetspierbeddoek.
0: Ja, op die spier. Maar niet een groot stekje. Een klein stekje. En dan wordt daar lapje onderin gezet. Die doek veel maken.
1: Oké.
0: Die betekenis van die vet is, hoe komen die mensen een kwislag? Te betekenen. De koe waar geslaagd wordt, is een koe waar gekalf het. Alles de twee of drie keer. Zo is een groot koe waar geslaagd wordt. Met die betekenis, ons geef je onze kind met die verwachting dat ze voor je familie gaan
1: maken.
0: Ja. Zo, dus je kan niet een ongekalfde koe voor een trouwe slag. Wat betekent dat het een gekalfde koe is, maar het zal gaan betekenen, jullie vrouw is gereed, ze zal voor jullie kinderen gaan geven in jullie familie.
1: Wow,
0: ja.
1: Is bij interessant.
0: Ja. En daarna is er nog die traditionele dans, daar wordt hij vet afgehaald. En als haar kinders is, wat nog nooit die herodoek aan gedraaid, niet. Want bij ons, je kan niet, een kind kan niet met 7, 3, 4 jaar net een doek opdraaien, zonder dat hij bij haar trouwen die doek vooral aan gaan passen het niet. Zo, ze wordt met dat doek niet, een normale doekkiekje, wordt vastgemaakt om net te bewijzen, ze het nog gekroond, like, zoals aanneming of stoppen.
1: Ja.
0: Zo, dat ze vrijelijk die doek kan beginnen dragen. Je kent ons met we gebeuren zo, terwijl je kinders klein jong is, want je kent ons nou schoolen, het moest nou hierdie competities, morgen is de waterdag, mijn kinders moeten die hele kwartier aantrekken. Zo, dat die kinders moest nou, terwijl de jongens, dat kan beginnen dragen. So, na dat, en je kent die intestine.
1: Niet
0: de derms, nee. Die pens en die klein pens.
1: Die Bijbel pens, ja.
0: Die Bijbel pens. Vooral die Bijbel pens. Dat wordt mooi schoon gemaakt van die groot bees wat geslacht is, van die koe. En die ooms, die aunties van die vrouw mens. Zij pas de zuster. Hij maakt die Bijbel schoon en hij kookt het apart. So na die traditionele performance gaan eet die mense nou van die wees en die beter van in ons retro mag jy nie voordat hij dit mag dan niet kost